je bereddest en ja je schekleddest. Andeken je bereddest je kleddest en alo. En in oude hullo melk je meslo. Onji meen hij kobat taka ne onji. Kazare gemero en hun wedadji. Ahunem beltenes fikrashen jedna. Chicher Elian fiksa.